0: Ghost in the Dark. Dat is Doezoen, hè. Oh, tot hij diep weef.
1: Zoen.
0: Čistý chill, čistá pôda.